0: Weekendman. Weekendman. Leken mijn mama.
1: Nee, maar verder, kom ik joh.
0: Weekendman. Weekendman. Leken mijn mama.
1: Nee, maar andere leken moest als de markt snap je. De ene ze moest dan met een stukje tinder.
2: Ej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo. Hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann.